0: Ich snap je op torens, je zit hem staan en wie dat dan niet.
1: Dat is heel careful.
2: Urban FM 103.5.